zijn dal korkolaib. Majadest möödas oorlurikus jo vaend süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna.